Zijn wapenweg van zuiden in moet noord. Aan bloos de hennezara, vult af al grauw.